0: Kink MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de 2e aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer, het is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: ZFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: zijn MFM. Noordoost-Brabant, hoor je zelf. MFM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Runstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: Nieuws. Het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werden civiel voertuigen geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: jezelf.
1: MFM. Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
4: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk, kijk je op degouwelektro.nl.
4: Carwash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
2: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu. Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: De Grauw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Grauw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Grauw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degrauwelektro.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
2: De Grauw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk, kijk je op degrauwelektro.nl.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk kijk je op degouwelektro.nl.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens de Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
8: Kies voor Van der A.
7: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
9: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
10: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
9: Car Wash Ude. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
11: NFM.

is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl. Auto.

0: in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Carwash Ude. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
2: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
2: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 10 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3 uur. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele 100.000 mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
7: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
6: Elektrodeskundigen.nl.
8: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
6: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
8: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Rapportages, geen verrassingen.
1: Elektrodeskundige, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundige.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu. Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures. Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedde iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
7: Kies voor van der A.
6: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
8: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
9: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Grauw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Grauw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degrauwelektro.nl.
8: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
6: Autocenter Van der A, ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
9: De Grauw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk, kijk je op degrauwelektro.nl.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
6: MFM.
10: Ja, we zijn er weer.

status quo. Down, down. Ik voel me een beetje down. Echt niet. Een hele goede morgen, luisteraars. Het is weer zondag. Het is 11:11. En dan weet je wat dat betekent. Dan zitten we met Het Moet Kunnen. Vanuit deze studio in Oost heet ik je van hartelijk welkom bij 2 uur gezelligheid, muziek in vele smaken. Mijn naam is Albert Kunneman en ik schuif graag bij je aan de keukentafel. Ik heb hier weer een lekker kopje koffie binnen handbereik. Dus ik doe met jullie mee. En wat je ook aan het doen bent, of je aan het werk bent, de krant leest, in de keuken staat of gewoon lekker rustig opstaat. Ik draai de muziek die past bij elke bezigheid. En ik schuw ook niet de variatie in muziek, dus je kunt hier van alles horen. Van herkenbare klassiekers tot verrassende nummers, want ja, ook dat moet kunnen. En heb je een verzoekje en wil je een niet-commercieel bericht doorgeven? Dat kan allemaal in dit programma. Bel dan gerust naar 0412-627733. Dus 0412-627733. En daarnaast blijf je natuurlijk op de hoogte van alles wat er speelt in onze eigen omgeving. Want ook het lokale nieuws krijgt hier de aandacht die het verdient. Maak het jezelf gemakkelijk. Ga ervan genieten. En luisteren naar de mooie muziek in de komende 2 uurtjes. En dat na 2 uur stilte op de radio. We kunnen lekker door. En ik heb een heel mooi lesje voor jullie klaarstaan. We gaan naar Bolland en Bolland. You make me feel so high.

de Doobie Brothers. Ja, en dan gaan we eventjes naar Schaik, want het Recycle Point, dat is gevestigd aan de pastoor van Winkelstraat 37 in Schaik, die luidt de noodklok, misschien heb je hem wel gehoord. Door geplande woningbouw op de locatie en stoppende bestuursleden lijkt het einde van het initiatief in zicht. En daarmee verdwijnt volgens de medewerkers meer dan alleen een zaak voor tweedehands spullen. Bij het Recycle Point, dat in het pand zit van de voormalige kapsalon Maarten Peters, zet een vrijwilliger zich in voor hergebruik van kleding en goederen. Er werken soms mensen met psychische kwetsbaarheid of een verslavingsachtergrond samen met burgers uit de regio die zich willen inzetten voor een mooi doel. Cliënten of ex-verslaven kunnen hier een soort van dagbesteding doen en zo andere mensen ontmoeten. Dat zegt bestuurslid Peter Peters. Je kunt er gewoon een praatje mee maken, vult een vrijwilligster Marian Heger aan. En dan blijkt het uiteindelijk vaak een hele vriendelijke man of vrouw te zijn die een beetje pech heeft gehad. Naast rehabilitatie voor sommige vrijwilligers is het ook nog een plek waar mensen met weinig geld betaalbare kleding kunnen vinden. En levert het Recycle Point in deze zin een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheid. Ja, zonde dat al die kleding zomaar weggegooid wordt, zegt de vrijwilligste Hans van de Ven. Prima toch, dat er iemand anders gelukkig mee is. Helaas komt aan dit hele verhaal een einde. Wat gaan we doen? We gaan nog een plaatje draaien. We gaan naar Natalie Kool. Een dochter van de oude Kool. Maar die leeft al lang niet meer. Wat een lekkere zondag. Kom erbij, het moet kunnen.

0: René Schumann, de Nederlandse Elvis destijds. En tegenwoordig vinden we dat Bouke, dat is... Ja, René, ik zou zeggen, kom voor de dag met je mooie zang, want dit was ook weer een heel mooi plaatje. Goed, vorige week, toen heb ik een berichtje voorgelezen, dat ga ik nou weer doen. En dat gaat over woensdag komen, de woensdag 26 augustus. Dan houdt de IVN Ude en omstreken van 7 uur 's avonds tot 9 uur 's avonds de korte excursie, het ongeziene groen in het centrum van Schaik. En het startpunt is dan bij het Kerkplein. De nadruk die ligt vooral op plantjes die overal spontaan zijn opgeschoten. En dat is dan onder andere natuurverschijnselen krijgen de aandacht van de natuur gisteren. Zelfs in het nette aangeharkte centrum van Schaik is overal natuur te vinden. Dat zou je niet zeggen, maar toch is het zo. Vaak wordt dit onkruid genoemd. Oh, is het hem dat. Maar we noemen dat tegenwoordig ook vaker stoepplantjes. Ja, ik moet zeggen, als ik hier door Ude heen kom, dan zie ik heel veel stoepplantjes die er eigenlijk niet zo horen te staan. Maar ja, dat is ieder voor zich. Dan mag iedereen zelf uitmaken. Meestal worden deze plantjes verwijderd, maar op plekken waar ze niet in de weg staan, is dat niet nodig. Ze dragen bij aan de biodiversiteit in het dorp en aan de noodzakelijke vergroening van de woonomgeving. Goed, de route is ongeveer 2 kilometer lang en die gaat over verharde paden en is dus ook toegankelijk voor rolstoelen. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis en het is dus van 's avonds 7 tot 9 uur en dat is een korte excursie en die begint bij het Kerkplein. Dus zorg dat je allemaal bij het Kerkplein bent, dan is dat geregeld. En vorige week heb ik dit berichtje ook voorgelezen. En toen zei ik nog met een grap, ja, je hoeft niet op je snuffer te liggen om het allemaal te kunnen zien. Zal ik je zo'n mooi verhaal vertellen? Ik ging vorige week de studio uit, ik had netjes afgesloten en ik wil weglopen. En het is net of dat ik pootje gelapt werd, ik plof daar neer op de stoep, dat wil je niet weten. En wat was nou het geval? Er zat een deurhaak. Als je de deur open laat staan, kun je hem op een haak zetten. En die zat stevig in de grond, zo stevig, dat ik gevloerd werd. Ja, en mijn lip helemaal rood, helemaal door. Mijn tanden had ik gelukkig nog, mijn bril was ik kwijt. En ja, alle attributen die ik had een tas vast. En wat was nou het geval? Tegenover mij, ik keek omhoog en toen zag ik een mevrouw een hondje uitlaten. En toen zei ze, gaat het een beetje? Ja, eigenlijk ging het helemaal niet. Maar goed, ik zeg, had jij het gezien, zeg ik tegen haar. Nee, zei ze, maar ik had wel gehoord. Het was net of dat er een zandzak van 3 hoog naar beneden kwam. Ik zeg, nou, zo voelt het ook wel een beetje. Dus toen ben ik maar weer naar huis gereden. En ja, met doorbloede lippen, want als lippen eenmaal gaan bloeden, dan gaat het hard. En daar ging ik mijn vrouw mee verrassen. En toen dacht ik van de week, toen ik plaatjes aan het zoeken was, misschien moet ik deze plaat van draaien. Van Marco Bozzato. Rood.
1: Rood is allang het rood.
0: De kleur van je lippen.
1: Rood van rode rozen.
0: Maar het gaat weer goed, het gaat prima.
1: De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haard gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Marco Bozzato. Groot. Blijft gewoon een heel mooi muziekstuk. Goed, in Maashorst is ook wat in de hand politiek gezien. Want na een samenwerking van bijna 5 jaar stapt raadslid Ali Akededis uit de fractie van Jong Maashorst. De nummer 4 op de lijst van de partij concludeerde dat de visie en de politieke koers niet langer op elkaar aansloten. Akededis blijft wel in de gemeenteraad actief als eenpitter. Ja, dan kom je toch op een punt waar ik altijd van denk, als iemand uitstapt, dan stapt hij uit. En dan gaat dezelfde zetel, die gaat naar iemand anders uit die partij. Maar ja, goed, eigenlijk mag ik dit niet eens uitspreken, denk ik. Maar ik heb het nou toch gedaan, dus ik draai het niet meer terug. Maar dan weten jullie wel hoe ik erover denk. Goed, dan heb ik nog iets voor Huub van Heijs. Die luisterde vorige week en die belde mij op en die zei... Albert, heb je ook een plaatje... Dat verstond ik, hè. Die zei, Albert, heb je ook een plaatje van de Gerbas? De Gerbas, zeg ik. Ik zeg, sorry, Huub, maar die ken ik niet. Maar ik ga het voor je opzoeken en volgende week draai ik het. En dat is deze week dus. Maar Huub... Ik ga het niet draaien. En waarom niet? Nou, het zijn de Germas. En die heb ik eventjes opgezocht via YouTube. Maar ik moet zeggen, ja, ik wil zelf toch nog wel een beetje de regie hebben wat voor plaatjes ik hier in de uitzending draai. En ik vind deze plaatjes er niet in passen. Dus sorry. Iedereen mag het mooi vinden, maar draai het lekker gezellig thuis. Maar ik heb voor jou wel een hele mooie andere, waarbij ik ook weet dat ik heel veel andere mensen gelukkig maak. Dus Huub, ja, Huub, sorry voor het ongemak, maar je krijgt er ook iets moois voor terug. Wat wil je nog meer? Zoele zomernachten. Het zou je maar overkomen. En Huub, toch bedankt voor het aanvragen.

Ja, ik heb er vandaag, denk ik, twee nieuwe luisteraars bij. Tenminste, ja, daar hebben ze gezegd dat ze zouden luisteren. Ik kan dat toch niet controleren. Of ze moeten eventjes een appje sturen, dan weet ik het. Maar ik heb gisteren een hele gezellige avond gehad. En toen trof ik daar Els en Toki. En ja, die wilde vanmorgen toch best wel luisteren. En Els, die was een liefhebber, dat is ze nog steeds, van Neil Diamond. En toen vroeg ze dus of ik dit plaatje wou draaien. Natuurlijk, Els. Sweet Caroline. Zwetige Caroline. Veel plezier.

Ja, we gaan nog eventjes terug, toch weer naar Uden. In dit geval gaan we naar de Boekeldse dijk. Want het COA zegt nog een keer dat het niet lukt om de nieuwe asielopvang aan de Boekeldse dijk in Uden op 1 oktober te openen. De gemeenteraad van Maashorst had het COA opgeroepen om alles op alles te zetten om die datum te halen. De bouw is inmiddels ver opgeschoten, maar het COA houdt vast aan 1 december als nieuwe openingsdatum. En dat kwam naar voren in het bestuurlijk overleg dat vorige week is geweest door de gemeente en het COA. Om die vertraging zo klein mogelijk te houden, heeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, dus het COA, verschillende maatregelen genomen. Zo is in de aanbesteding sneller doorgelopen dan normaal. Ook is de bouw al gestart voordat de vergunning definitief rond is. En daarnaast is afgesproken dat er tijdens de bouwvak is doorgewerkt en dat er langere werkdagen worden gemaakt. En dat schrijft het college van BMW in een brief aan de gemeenteraad. En als je er nou eens langs fietst, het is sowieso mooi om daar, ja, niet hier langs te fietsen specifiek.

0: maar wel even door het park te fietsen. Naar richting Volkel. En dan zie je daar toch dat er heel wat gebeurd is in die tijd. Ja. Goed, hopelijk gaat het allemaal snel lukken. Er is in ieder geval progressie in. Ik kreeg van Rini een verzoekje om een plaatje te draaien van Paul de Leeuw. En toen zei ze, ik heb je lief, zei ze. Zei ze tegen mij. Maar zij mag dat, want het is mijn zus. Ik heb je lief, Paul de Leeuw. En bellen kan nog steeds. 0412-627733.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Ja, weet je wie ook hele mooie liedjes gemaakt heeft? Dat is Percy Sledge. En wat wil nou het geval? Toki die vond deze zanger ook geweldig, of ik daar ook iets van kon draaien. Maar het kan bijna geen toeval zijn. Ik kreeg nog een telefoontje en dat krijg ik meestal elke week van Christine, trouwe luisteraarster. En die zegt van, God, zou jij niet My Special Prayer kunnen draaien? Ja, en natuurlijk is die ook van Percy Sledge. Dus er zijn minimaal 2 luisteraars heel erg blij. En de presentator ook. En dit is een geremasterde

En ja, ook ik vind de oude versie mooier. We gaan eventjes naar Hees, want Hees houthandel Verstegen die vervangt de komende tijd zijn dieselheftrucks door elektrische exemplaren. Een heel mooi gebaar, maar als er een maar komt, dan is er altijd iets aan de hand. Hè? Ook dit geval. Maar daarmee ontstaat een nieuw probleem van hoe laat je meerdere zware machines op als er geen ruimte op het elektriciteitsnet is voor een extra stroomaansluiting. En daarom onderzoekt Verstegen samen met energieadviseur Hendricks of de oplossing kan liggen in een batterij. Hendricks die heeft sinds 2016 ruim 600 zonnepanelen op het dak van de houthandel gelegd. En eerst was dat vooral een duurzame en financieel aantrekkelijke investering. En nu wordt de opgewekte stroom steeds meer gebruikt voor het opladen van elektrisch materieel. Waar dus de overheid ook naartoe moet. Je moet toch elektrische apparatuur hebben op de bouw tegenwoordig. Er rijdt inmiddels een eerste elektrische zijlader heeft er ook rond. De tweede en derde volgen binnenkort. En uiteindelijk moeten er vier komen, omdat ze schoner en stiller werken. En de CO2-uitstoot willen besparen, dat wou ik net vertellen. De dieselzijladerheftrucks mogen niet meer in de werkplaats en hal worden gebruikt. Goed, we gaan naar reclame en nieuws langzaamaan. Maar ik ga eerst nog eventjes een lekkere gouden ouwe draaien, waar je ook wel vrolijk van wordt. De Blue Diamonds. En tot zo, na reclame en nieuws, dan zijn we weer lekker terug. Een vol uurtje.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
3: Vier nog één keer met mij de zomer.
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hier op voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baarhans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
8: Kies voor Van der A.
7: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
8: Kies voor Van der A.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Yves Berendsen, Terug in de Tijd. En een hele goede middag allemaal. Het is zondag nog steeds en het is nu 10:50. En tijd voor het tweede uur van Het Moet Kunnen bij MFM Brabant. Nog een uurtje lang lekker genieten van muziek in alle soorten en maten. Verzoekjes van luisteraars, want die heb ik ook nog steeds. En ja, ik bedoel, die luisteraars heb ik nog steeds, dat weet ik dus niet. Maar die verzoekjes heb ik in ieder geval wel. En niet-commerciële berichten en natuurlijk het laatste lokale nieuws. En heb je een nummer dat je wil horen of je wilt iets doorgeven? Bel gerust 0412-62-7733. Mijn naam is Albert Kunneman en ik zorg ervoor dat er voor iedereen iets leuks voorbij komt. Wat denk je hier van deze gouden ouwe? De Hollies. Long Cool Woman. Ik vind dat ze lekker die stuwende kracht erachter. Let op, let op. Dit is

En deze is voor jou, Ellen. Zet hem maar een beetje harder. Ja. Jodolen.

0: En met recht gedraaid, want het is een prachtige plaat. Goed, we gaan eventjes over het weer hebben. Ja, eigenlijk hebben we het daar de hele dag over. Hè. Als de zon te veel schijnt, dan vinden we het weer allemaal veel te heet. Schijnt die niet, dan is het, oh, ik wil toch wel eens een beetje zon zien. Ik denk dat we allemaal deze zomer toch wel flink hebben kunnen genieten van de zon. Maar het heeft ook een keerzijde. Want het heeft inmiddels alweer een beetje geregend. Maar de weken van droogte, die hakken er toch wel in. Ook in het gebied van de waterschap A en Maas. Natuurgebied de Maasrost is ook hard getroffen. De droogte die sloeg de laatste periode toe en dat is buiten zeer zichtbaar met bomen die hun blad al laten vallen. Het lijkt wel herfst op het moment. En goudgeel kleurende bermen en gewassen die het zwaar hebben. Sinds eind juni is er geen regen van betekenis meer gevallen, dus dat zegt wat, behalve dan de laatste week nog wat. Dit in combinatie met een enorme verdamping laat ons watersysteem piepen en kraken. De regen tot nu toe is volgens de waterschap een paar druppels op een gloeiende plaat. Stelt ook helemaal niks voor wat er valt allemaal. De grondwaterstanden zijn overal gaan zakken. En met name op de hogere zandgronden is de daling sterk geweest. De grootste afwijking die is te zien op de hogere delen, zoals de Grote Peel, Maashorst, de Strabergse Heide. En daar zijn afwijkingen van 50 tot wel 90 centimeter te zien. In de rest van het werkgebied ligt de afwijking tussen de 20 en 50 centimeter. Het weer lijkt is deze week weer wisselvalliger en de neerslag is zeer welkom, maar zal volgens het waterschap niet voldoende zijn om de droogte weg te poetsen. Hooguit om de situatie te stabiliseren en er over een langere periode heel veel neerslag nodig zal zijn om het watersysteem aan te vullen. Nou ja, ik zou zeggen, laat maar komen die buien, maar het liefste wel 's nachts, hè. Dan heb ik er geen last van, want dan slaap ik lekker doorheen. Goed, ik ga naar volgende plaat. En ik weet me te herinneren, voor een paar weken terug, toen sprak ik Hans Derksen. En Hans die zei, als je zo'n mooi plaatje voor mij wil draaien, dan moet je er eentje draaien van Benny Nijman. En ja, en welke titel? Nou, je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Oh, daar kan ik me wel in vinden. Groetjes Hans hier vanuit studio in Os. Lekker live.
1: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen

Ja, doe vooral dingen die goed voelen. En die goed zijn uiteraard ook. Hè? Ja, ik draai hier niet alleen maar oude muziek. Ik heb soms ook hele nieuwe platen. Ik ga er zo wel iets meer over vertellen. Ik heb het nu over Tangerine. Die heeft afgelopen vrijdag hebben ze een nieuw album uitgebracht. Met 12 liedjes erop. En één van die liedjes, daar werkt ook de groep Venise aan mee. Prachtig mooi gezongen. By Your Side heet het nummer. Tangerine. Die twee jongens met die grote boshaar.

Veniche Well. En hij speelt zowel Joël piano als Joël dat hij zingt. Just the way you are. Ja, en ik had het straks over het nieuwe album van Tangerine. Er staan 12 nummers op als je er iets meer van wil weten. En er zijn maar liefst 4 nummers bij waar ze medewerking hebben. Onder andere van Venice, en die heb je straks gehoord. De Alice Brothers, ook niet de eerste, de beste. En de Van Dijk Sisters. En ook nog een gospelkoor Zoo. Goed. Dat dus eventjes nog over Tangerine. Dan gaan we eventjes naar Zeeland toe. Want de molenaars van de Koppensmolen, dat is achter in de Kerkstraat, die nodigen u uit voor een heropening om 6 september van dit jaar uiteraard. En het programma is een officiële opening en die begint om 11 uur. De molen die is gerestaureerd en wordt vandaag officieel geopend, zeggen ze. Maar daar bedoel ik dus mee op 6 september. Goed. Door het lichten van de vang zullen de molen weer laten draaien en hier meer restauratie afsluiten, zeggen ze. Het middagprogramma ziet er als volgt uit. Het duurt tot 12 uur en de molenaars die geven een rondleiding. Er is een fotoreportage van de restauratie van de molen, ook interessant. Dan is Dorsclub de Stofreters is er met de presentatie Dorsen van Granen. Ja, en dan ook niet te vergeten het optreden van Kwartjes Volk met Tieners Verstraeten onder andere. En er is een poffertjeskraam, een springkussen. Ah, kijk, dat trekt mij wel. En koffie en thee, oh, dat trekt me ook wel. Nou, het is te doen op de Kerkstraat 122 in Zeeland. En ik had het net even over Kwartjesvolk. En dat doet mij denken aan Op de Rand van Brabant op zondagmorgen. Vanmorgen was er een heuse stilte waar we niet op zaten te wachten. Maar het was nou eenmaal zo. En als het zo gaat, zoals we het altijd hebben, dan kun je de uitzending nog terugluisteren via de website van DTV MFM. En dan kun je bij uitzending gemist, kun je hem nog een keer beluisteren. Ik denk wel dat dat ook zal gaan bij deze uitzending. Dus als je vanmiddag eventjes na mijn uitzending uiteraard, hè, snap je wel, hè, even niks te doen hebt, dan ga je mooi even speuren. Een speurtocht. Goed, maar gaan we nou doen? We gaan naar Clemens van der Ven. Vorige week heb ik gezegd dat ik daar veel te weinig van draaide. Ja, dat was ook zo en dat is nog steeds zo. Maar dan ga ik nu een eind aan maken. Heart of Gold. Clemens van der Ven.

the fire. Niks is meer wat het lijkt, ja. En dat geldt eigenlijk voor heel veel dingen. Dus we hebben het hoofd heel vol zitten met allemaal dingen waar je eigenlijk niet zomaar vooruit kunt gaan dat het klopt. Dus alles moet je nakijken. Ben je overal druk mee? En dan zit je hoofd weer vol. Maar er komen gelukkig ook nog op tijd wat waarschuwingen. Want in de gemeente Maashorst waarschuwt de politie voor verkeersovertredingskaartjes die in omloop zijn. Inwoners wordt gevraagd extra alert te zijn als ze een kaartje achter de voorruit van hun auto aantreffen. Op een officieel verkeersovertredingskaartje staan altijd, hou dat even in de gaten, een verbalisante nummer, contactgegevens zoals een telefoonnummer. Het ontbreken deze gegevens, nou dan kun je ervan uitgaan dat het een nepkaartje wordt. Je kunt ook proberen om het eventjes een paar maandjes niet te betalen. Dan krijg je vanzelf wel een keer post thuis, denk ik zo. Ja, en ondertussen zit ik hier wel van alles uit te kramen. Maar heb ik geen dingetje klaarstaan, geen plaat. Tenminste, dat was het tot net toe. Elske van der Wal met Whatever. Nederlandse zangeres. Ja, ja, ja.

0: was de plaat afgelopen. En wat krijgen we dan?
1: MFM. Check mfmbrabant.nl voor frequenties in jouw omgeving.
0: Ja, en ik zat hier rustig het krantje te lezen, maar dat doe ik niet zomaar. Maar dat doe ik ook om wat nieuwsgaring te doen. We zijn toe aan een mooie nieuwe, of een nieuwe plaat, een oude plaat zelfs van Creedence Clearwater Revival. Wel een hele mooie, gevoelige plaat. Daar maak ik veel mensen blij mee.

is een hoop gedoe geweest over die tractoren op de snelweg. En het dodelijk ongeval wat er doorgekomen is. En de justitieminister David van Weel die wil dat er een landelijke lijn komt over hoe lokaal gezag moet omgaan met trekkers op de snelweg. En dat zei hij vrijdag voorafgaand aan de ministerraad. Precies een week geleden vond een dodelijk ongeluk plaats in de staat van de file op de A59. En die file was ontstaan door tractors die onderweg waren naar een boerenprotest in Den Bosch. Op dit moment mogen de burgemeester, politie en openbaar ministerie lokaal bepalen of en hoe zij tegen tractors op de weg optreden. Maar Van Weel erkent dat dit niet altijd werkt. En zo meldt Omroep Brabant. Als je met een trekker in een 1 kilometer al door verschillende regio's rijdt, dan snap ik de behoefte om daar iets meer van een landelijke lijn in te hebben. Aldus Van Weel. Hij wil daarover verder in gesprek met het Openbaar Ministerie en de veiligheidsregio's. Het Openbaar Ministerie die had al aangekondigd boeren met tractoren op de weg strafrechtelijk te gaan vervolgen. Volgens Van Weel was dat bericht een eerste aanzet tot een landelijke aanpak. Oké. We gaan naar Donna Summer. De tijd die vliegt, zie ik. 12:52.

0: Donna Summer, Could It Be Magic? Ja, en langzaam maar zeker gaan we toch naar het eind van het programma toe. Ik heb hier geweldig zitten genieten en ik wil niet zeggen dat het belangrijkste is. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je er nog plezier hebt in hetgeen wat je doet. Hopelijk is dat een beetje te horen geweest en hopelijk hebben jullie ook genoten van de mooie muziek, van de mededelingen die er geweest zijn. En ja, ik heb in ieder geval genoten van al jullie berichtjes, de telefoontjes die ik gekregen heb. En ja, mijn dag is weer helemaal goed. Dus mijn lach krijg je niet meer van mijn gezicht. Ik zou zeggen, tot volgende week. Heel hartelijk dank voor het luisteren. En maak er een mooie week van. En tot volgende week. Met mooi weer, hoop ik. Nog steeds. En 's nachts een beetje regen. John de Bever.
1: Met die jongen. Ik kwam binnen. En ik zag het al gelijk. Ja, ik weet wel.

0: Ja, alles gaf ik jou.
1: En volgende week weer lekker genieten van Op de Rand in Brabant, want dan zijn ze hier weer live.
0: Met een verhaal. De warmte die ik gaf en terug verwachtte, gaf je een ander en ik bleef in de kaal.
2: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
3: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
4: Kies voor van der A.
3: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
5: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
6: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
5: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Autocenter van der A, ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
4: Kies voor van der A.
2: Dit is MFM.
7: MFM Brabant.
2: Overal.
7: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 1 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix, die om 3 uur begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon. In het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp is een ongeluk gebeurd. De hele linkerrijstrook is dicht en de vertraging een half uur. 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. Als je over de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt, kom je bij knooppunt Oud-Dijk in de file. De andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Ook 10 minuten vertraging bij Duiven. En 10 minuten extra op de A76 vanuit Geleen naar Aken door de grenscontroles. Vanaf knooppunt Kundenberg rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
4: Vier nog één keer met mij de zomer.
5: IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
2: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk kijk je op degouwelektro.nl.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De vertraging op de weg wordt veroorzaakt door grenscontroles. A12 Arnhem-Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. De andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem terugkerend vakantieverkeer. 10 minuten vertraging bij Duiven en op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file. Tot aan de Duitse grens is je vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Voor jezelf. Voor jezelf. MFM. Touch this. You can't touch this.

0: mijn licht.
1: New York City's never looks.
2: Dit is NFM.
3: Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug.
4: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
5: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
4: Elektrodeskundigen.nl.
6: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
7: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
6: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
7: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk, kijk je op degouwelektro.nl.
4: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: MFM Brabant.
2: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 2 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. De nasleep van een ongeluk bij Barneveld. Kwartiertje vertraging daar. A12 Arnhem-Duitsland. Bij de grensweercontroles en 10 minuten oponthoud vanaf knooppunt Ouddijk. Dan de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. 10 minuten vertraging tussen de afritten Beek en Duiven. Kapotte auto blokkeert de rechterrijstrook van de A50. Vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij afrit Hoenderlo. Vanaf knooppunt Beekbergen 7 kilometer file en 25 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de Duitse grens. 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
4: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
0: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
4: Elektrodeskundigen.nl.
0: Vier nog één keer met mij de zomer.
11: De IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
10: Car Wash Ude. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
4: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Langzaam rijden vanaf knooppunt Kundeberg tot aan de grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als 7e. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige 5-streepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vanwege een pechgeval op de A10 Zuid, de buitenring bij Amsterdam Oud-Zuid, 2 afgesloten rijstroken. Daardoor 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem rijdt het verkeer langzaam tussen afrit Loenen en afrit Schaarsbergen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
4: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
5: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
6: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
5: Elektrodeskundigen.nl.
7: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
4: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
5: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk, kijk je op degouwelektro.nl.
8: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
9: MFM.

0: Driessen van de ANWB. De A32 is eventjes dicht vanuit Heerenveen naar Leeuwarden voor de controle van de glasplaten bovenop een viaduct, want er is er eentje naar beneden gekomen. Tussen Akkrum en Grauw is de weg dus eventjes dicht en moet je even geduld hebben. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
4: Zit van der Linde met het NOS Journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog, morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A32 Heerenveen-Leeuwarden is dicht bij Grauw. Er is daar een glasplaat op de weg terechtgekomen. Verkeer richting Leeuwarden kan omrijden via Drachten over de A7 en de N31. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
7: Kies voor Van der A.
6: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
8: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start?
9: Boek nu makkelijk en snel op circuitparkbergen.nl.
10: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
11: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
12: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
13: Kies voor Van der A.
14: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu.
15: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
16: MFM.

0: Friesen van de ANWB. De A32 vanuit Heerenveen naar Leeuwarden is een glasplaat op de weg terechtgekomen bij Grauw. De weg is daar dicht. Richting Leeuwarden moet je dus tot 6 uur vanavond omrijden over, via Drachten over de A7 en de N31. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

Ich werde mir nie gerecht, denn ich bin zu.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
4: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
5: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
4: Elektrodeskundigen.nl.
2: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk, kijk je op degouwelektro.nl.
3: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Grand Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de rijbaan van de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden bij Grauw. Daar is de weg dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
9: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Service Punt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor Van der A. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
10: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
11: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
9: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
12: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Goedemiddag en welkom bij De Wonderjaren. Vanmiddag reizen we terug naar het jaar 2000. Het jaar waarin Nederland langzaam het nieuwe millennium binnenstapte. Vol internetdromen, nieuwe technologie en indrukwekkend nieuws. Het was ook het jaar van de vuurwerkramp in Enschede, waarbij het wijk Roombeek werd verwoest en heel Nederland geschokt toekeek naar de beelden op televisie. Ondertussen beleefde Amsterdam een gigantisch feest tijdens SAIL 2000 en volgde heel Nederland de bewoners van Big Brother. Muzikaal horen in dit jaar Robbie Williams, Bon Jovi, Britney Spears en Marco Borsato, overal op de radio. Zet de tijdmachine maar aan, want de komende uren hoor je de muziek en herinneringen en verhalen uit het jaar 2000 hier bij De Wonderjaren op MFM Brabant.

0: Op 13 mei 2000 werd Nederland opgeschrikt door de enorme vuurwerkramp in de wijk Rombeek in Enschede. Bij vuurwerkbedrijf SA Fireworks ontstond brand waarna een reeks explosies volgden die complete straten verwoestten. Amateurbeelden lieten zien hoe omstanders in eerste instantie nog nieuwsgierig toekeken, terwijl de brandweer zorgde dat het vuur onder controle bleef. Maar toen het vuurwerk begon te ontploffen, sloeg de paniek toe. Even later volgde een gigantische explosie die tot ver buiten Enschede te horen was. De ramp kostte aan 23 mensen het leven en liet een enorme ravage achter. Heel Nederland leefde mee met de slachtoffers en de getroffen stad.
1: NOS, het journaal.
2: Goedenavond. In Enschede is het dodental gestegen tot 15. Onder de doden zijn in elk geval 4 leden van de brandweer. De officiële verwachting blijft dat het totaal aantal doden ongeveer 20 zal bedragen. Maar het zoeken in de puinhopen naar slachtoffers kan nog wel dagen duren. Intussen rijzen er steeds meer vragen over de oorzaak van de ramp. Justitie bekijkt de mogelijkheid om een gerechtelijk vooronderzoek in te stellen. En premier Kok zei na zijn bezoek samen met koningin Beatrix aan het rampgebied dat er een grondig onderzoek moet komen, maar dat de hulpverlening voorlopig voorrang heeft. En die is inmiddels goed op gang gekomen, nu ruim 31 uur na de zware explosie in Enschede-Noord. In Enschede is Margriet Brandsma. Margriet, hoe is het daar op dit moment?
3: Nou, er is zojuist weer een persconferentie geweest. Daarin is nog eens bevestigd dat het aantal slachtoffers nog steeds op 15 ligt. En het aantal vermisten op dit moment nog steeds zo rond de 200 personen. Een aantal overigens dat in de loop van vandaag meer dan gehalveerd is. Want vanmorgen was er nog bijna sprake van 600 personen. Bijna 600 vermiste personen. Intussen gaan wel veel mensen een tweede nacht in een van de sporthallen in. En dat omdat ze wachten op een vervangend huis. Het wil niet zeggen overigens dat het aanbod van vervangende huizen gering is. Het komt het feit dat er nog veel mensen in die sporthallen zitten. Dat komt omdat er steeds meer mensen nu naar die sporthallen toekomen. Omdat ze de eerste nacht bijvoorbeeld hebben doorgebracht bij familie. Maar nu wel degelijk op zoek zijn naar een vervangend huis. Nou, en intussen is natuurlijk de grote vraag in die sporthallen ook: leven de vermisten nog?
4: Wachten buiten de Diekmanhal. Nog steeds zijn velen op zoek naar familie of bekenden. De lijst van vermisten is nog lang.
5: Het is een vader. Vader, vrouw en een zoon, die zijn vermist. Die zijn wel gezien door iemand toen hij in een bus ging stappen. Hij was zwaar gewond. Zijn vrouw was ook zwaar gewond. Die zijn dus afgevoerd naar een bepaalde park waar het geholpen werd. Na de tijd weten we niks meer waar hij is.
4: Ze zijn nog steeds vermist?
5: Ze zijn nog steeds vermist. We willen graag van iedereen een medewerking. Als iemand weet waar deze mensen zijn of gezien zijn, dat even gebeld wordt.
4: Maar het is uw broer, hè?
5: Dat is de broer van deze jongeman.
4: Binnen mag niet worden gefilmd. Bijna 300 slachtoffers moeten ook de tweede nacht doorbrengen in de Diekmanhal. Woningbouwcoöperaties in Enschede proberen ruimte te vinden om slachtoffers ergens anders in woningen onder te brengen.

0: In augustus 2000 stond Amsterdam volledig in het teken van SAIL 2000. Op het IJ verzamelden zich tientallen imposante tallships en historische schepen uit de hele wereld. De officiële opening werd verricht door Pieter van Vollenhoven, die het evenement feestelijk opende voor honderdduizenden bezoekers. Langs de kades genoten mensen van de internationale sfeer, de muziek en de indrukwekkende zeilschepen. SAIL groeide in korte tijd uit tot een groot publieksevenement. Vooral de combinatie van maritieme traditie en feestelijke drukte maakte diepe indruk op bezoekers uit binnen- en buitenland.
1: Hij zoekt en vindt zijn weg. Het schip werd vanochtend in IJmuiden als eerste geloodst en geschud. En ik zei het al, het voerde de intocht aan. Gerard Annekhoff is een van onze verslaggevers die vanochtend al in alle vroegte ergens een plekje zocht langs het Noordzeekanaal. En alles wat nu bij ons in Amsterdam binnenloopt is daar natuurlijk al lang voorbij. En ik kan dus aan Gerard vragen. Gerard, goedemiddag. Is het bij jou al voorbij?
2: Oh, het is hier nog lang niet voorbij. We staan ongeveer al 2,5 uur te kijken naar de grote tallships, maar ook naar de honderden kleinere bootjes die rondom de tallships varen. En de grote bekende zijn natuurlijk voorbij de klippen van de stad Amsterdam. De Eendracht, Oosterschelde, noem maar op. Maar de hele grote, die moeten nog steeds komen. In de verte zag ik juist de groene zeilen van de Alexander von Humboldt. Daarna moeten nog komen de Seedorf, de Kruisenstern. Dus het gaat hier aan de oevers van het Noordzeekanaal nog uren door. Maar dat is voor niemand hier een probleem. Mensen hebben zich gezellig genesteld aan de kant van het kanaal. Coolbox bij zich, drankjes, broodjes. Niemand komt er iets tekort. De zon schijnt. Stemming is hier opperbest.
1: Ja, alles wat drijft en dobbert, dat doet maar. Het moet alleen zorgen dat het meevaart met die tallships. Misschien heeft u wat geluid gehoord van een helikopter hier boven ons. Die cirkelt nu ergens boven de haven van Amsterdam. En die gaat op zoek naar onze volgende verslaggever. Eens kijken wie hem het eerst herkent. U thuis of ik. Hij heeft al gezegd dat die, de beelden wat bibberig kunnen zijn. Het heeft niets met het water te maken, maar de camera staat op een vlonder. En er is zoveel bezoek. Gijs, je bent het geworden.
3: Ja, het lijkt wel een speurtocht naar mij, ja, als ik jou zo hoor.
1: Ja, je moet het spannend houden. Volgens mij heb jij het mooiste plekje, Gijs.
3: Ja, ik ben journalist en niet voor niks journalist geworden. Dan kun je mooi op de eerste rang staan. En ik sta vandaag echt op de eerste rang op het mooiste plekje van Amsterdam om de parade van SAIL te kunnen volgen. Het is op het dak van het gemeentelijk havenbedrijf. En ik sta hier niet alleen. Er zijn ook veel relaties en medewerkers van het havenbedrijf die hier op het dak staan. Ze hebben speciaal vlonders gemaakt, waardoor het dak in elk geval niet beschadigd wordt. Maar als de camera dan wat wiebelt, dan komt het door die vlonders en al die mensen die met mij meekijken naar het IJ. Na het passeren van een dertigtal tallships en honderden en honderden. Nou, je ziet de beelden, kleinere boten met ook een rijke traditie. Als ze hier het havengebouw passeren, dan brengen ze een saluut aan de autoriteiten van Amsterdam. Sommigen doen dat met een saluutschot. Sommigen toeteren, zoals nu gebeurt bijvoorbeeld. Er zijn matrozen die klimmen in de razen, die gooien dan hun petten in de lucht. Anderen die laten de bemanning op het dek zwaaien en dansen en zingen. Ieder heeft zijn eigen manier om de autoriteiten van Amsterdam te begroeten. Als ze de denkbeeldige lijn zijn gepasseerd, dan gaan ze verder het havengebied in en meren dan af om de komende dagen door duizenden en duizenden mensen bezocht te worden. Het eerste schip, het eerste tallship, dat was de Amsterdam, de stad Amsterdam, passeerde hier om 8 minuten over 12:30 en naar verwachting zal de laatste hier rond.

0: Het internet leek in 2000 de toekomst van alles. En dat bleek ook bij de beursgang van World Online. Onder leiding van topvrouw Nina Brink ging het internetbedrijf op 17 maart 2000 naar de beurs. De verwachtingen waren enorm en duizenden beleggers hoopten snel rijk te worden met internetaandelen. In eerste instantie leek het een groot succes, maar al snel stortte de koers hard in. Veel beleggers verloren grote bedragen en het vertrouwen in de internetmarkt kreeg een flinke klap. De beursgang van World Online werd later het symbool van de internetzeepbel die rond de eeuwwisseling uiteenspatte.
1: En dan is daar Nina Brink. Zakenvrouw en oprichter van World Online. In maart acht ze de tijd rijp om ook naar de beurs te gaan.
2: Als ik ergens in zou beleggen, zou het ook altijd een internetbedrijf zijn. Want daar kan je exponentiële groei verwachten.
1: Aangemoedigd door deze woorden en een enorme publiciteitscampagne zijn de verwachtingen van beleggers hoog gespannen.
3: 17 maart 2000. Het was de eerste Nederlandse internetaanbieder. De verwachtingen waren hoog gespannen. Onder meer door een uitgebreide reclamecampagne en een flinke mediahype. De foto van Nina Brink, die triomfantelijk de camera inkijkt met beide duimen omhoog, kwam voorbij in alle kranten en in alle televisieprogramma's.
1: De beursintroductie wordt een ongekend mediacircus.
4: $30 per aandeel en het stijgt. En wie weet wat het waard is over een half jaar. Ja, mensen, gemakkelijk. Kom erbij.
5: We're here to stay. Dat is een Engels uitdrukking, maar dat is van toepassing op dit bedrijf.
6: Maar verzwegen werd dat topvrouw Nina Brink een deel van haar eigen aandelen toen al lang verkocht had. Voor een dumpprijs. Bij de beursgang was het aandeel nog €43 waard. Maar toen de aandelenverkoop van Nina Brink naar buiten kwam, stortte de koers ineen. Al snel was het aandeel minder dan €8 waard.
1: Nog voor de champagne op is, raakt de koers van het aandeel World Online al in een glijvlucht. Het feest is voorbij. En Nina Brink en haar kompanen worden van oplichting beschuldigd. Beleggers eisen schadevergoeding. Nina Brink treedt af en trekt zich terug in haar Belgische villa.
2: Het is gewoon heel simpel. Ik heb niks verzwegen en ik heb absoluut niet misleid. En ik had ook geen reden daartoe.
7: Money makes all the world go round the world. Money makes all the world go round the world.

0: In 2000 besteedde correspondent Max Westerman in het RTL Nieuws aandacht aan een opvallende trend uit de Verenigde Staten. De gubere aanzichtkaarten. Op de kaarten stonden schokkende afbeeldingen van ongelukken, rampen en bizarre situaties die als souvenir werden verkocht. Het onderwerp zorgde voor veel discussie omdat sommigen het smakeloos vonden, terwijl anderen het zagen als typisch Amerikaanse sensatiecultuur. Het item liet zien hoe media rond de eeuwwisseling steeds vaker aandacht besteden aan opvallende en controversiële onderwerpen uit het buitenland.
1: Het komt in Amerika zo nu en dan nog eens voor dat zwarten vermoord worden vanwege hun huidskleur. Maar wat nu incidenteel gebeurt was tot ver in de 20e eeuw heel gewoon. Duizenden zwarten werden door blanke racisten gelyncht. Het is een deel van het verleden dat in Amerika zelf lang is verzwegen. Een tentoonstelling in New York wil het taboe doorbreken. En dat lukt.

0: enkele weken na de opening loopt het storm. U ziet het in een bijdrage van Max Westerman.
1: Een zaaltje in het Geschiedkundig Museum. Hier is voor het eerst op grote schaal gedocumenteerd waar Billie Holiday een halve eeuw geleden al over zong.
2: Black body swinging in the southern breeze.
1: Zo'n 5000 zwarten werden door blanke menigtes gelyncht. Op diverse manieren. Opgehangen, doodgeslagen, doodgeschoten, zelfs levend verbrand. De praktijk was wijdverbreid tot de jaren 60. De reden was simpel racisme.
3: We have a photo here of an incident where a man simply bumped into a little white girl. You could get lynched if you looked at a white person wrong.
1: James Allen verzamelde de foto's. De meeste zijn klein, ansichtkaarten. Bizar maar waar, blanke Amerikanen stuurden elkaar foto's van opgehangen zwarten als vakantiekiekjes. Groetjes vanuit Dallas. Ik heb hier een geweldige dag beleefd.
3: A large mass of people and communities didn't have any guilt. Blacks were less than human. And they didn't think any more of whipping an African American than they would have a horse or a mule at the time.
1: De belangstelling voor de tentoonstelling is enorm. Het thema was lang taboe en nog steeds vinden Amerikaanse kinderen in geschiedenisboeken geen foto's zoals deze.
4: People should come to this exhibit and see what I've seen. If you don't learn from history, then you're doomed to repeat it.
1: En zo nu en dan herhaalt de geschiedenis zich nog steeds. In Texas werd James Byrd over de weg doodgesleept. Vastgebonden met een ketting aan een truck. De daders drie blanken. Ze hadden de pest aan negers. Carlos Colbert, voor het leven verlamd. Invalide geslagen door blanken om dezelfde eenvoudige reden. Omdat hij zwart is. Misschien waren het wel hun ouders of grootouders. Soms stonden er bij de lijken van gelynchte negers duizenden blanken. Vrolijk poseerden ze voor de camera.
3: There's no question that the attitudes of the living individuals and their immersion in this type of violence and their enjoyment of it and their pride of it is the most disturbing factor of the photographs.
1: Groetjes van je zoon Joe, een leuke barbecue meegemaakt. Een neger levend zien verbranden. Eerst was hij gecastreerd, lezen we in het bijschrift. En toen hij omhoog probeerde te klimmen op de vlucht voor het vuur, sneden ze zijn vingers er maar af. Wat gaat er door zwarte bezoekers heen als ze dit lezen?
5: When I see these pictures, they bring back the anger of all the stories I heard when I was a child. What happened to family members? These pictures will tell you why we have inborn anger towards a society that naturally gives us injustice throughout anything that we try to accomplish.
2: Strange fruit hanging.

Het eerste uur van de wonderjaren, het wonderjaar 2000, zit erop. Vanmiddag blikten we terug op een jaar vol internethypes, grote televisieprogramma's en muziek die je meteen terugbrengt naar het begin van het nieuwe millennium. Straks hoor je eerst het radionieuws, net als vroeger toen iedereen even luisterde naar de laatste berichten uit binnen- en buitenland. Daarna zijn we terug met nog meer muziek en herinneringen uit het jaar 2000. Blijf gezellig luisteren naar de wonderjaren hier op MFM Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Welkom terug bij het tweede uur van de Wonderjaren. Vanmiddag blijven we in het jaar 2000, een jaar waarin mobiele telefoons steeds populairder werden en de eerste chatsites het internet veroverden. Nederland leefde mee met grote gebeurtenissen, zoals de vuurwerkramp in Enschede, maar genoot ook van enorme publieksevenementen zoals CL 2000 in Amsterdam. Op radio en televisie veranderde veel. Reality TV brak definitief door en oude radioprogramma's maakten verrassende comebacks. Muzikaal was het een kleurrijk jaar met hits van Anastasia, Volumia, Enrique Iglesias en Madison Avenue. Ook dit uur hoor je weer muziek die je meteen terugbrengt naar die bijzondere tijd rond de eeuwwisseling. Hier bij de Wonderjaren op MFM Brabant.

0: In het ecologische woonproject Het Groene Dak in Utrecht kwam in november 2000 een einde aan een bijzonder experiment met composttoiletten van het type Clivius Multrum. Het idee was vooruitstrevend. Menselijke afvalstoffen zouden op natuurlijke wijze composteren en zo milieuvriendelijk verwerkt worden. In de praktijk werkte het systeem echter slecht. Bewoners klaagden over stankoverlast, vliegen en toiletten die niet goed functioneerden. Na jaren experimenteren besloot men de installaties uiteindelijk te verwijderen en te vervangen door gewone toiletten die werden doorgespoeld met regenwater. Het project liet zien dat duurzame ideeën soms nog niet praktisch uitvoerbaar zijn.
1: Poep waarmee niets te beginnen viel. Tot vandaag hadden 10 Utrechtse woningen zogeheten composttoiletten. Maar ze bleken geen succes. Onder strenge veiligheidsmaatregelen zijn ze weggehaald.
2: Een gespecialiseerd rioleringsbedrijf zoog de afgelopen dagen de compostbakken in de kelders van de huizen leeg. Een vies werkje en ook niet ongevaarlijk. Er werden dan ook de nodige voorzorgsmaatregelen genomen.
3: Nou, het is zo dat toen wij hier de eerste keer kwamen, toen roken we een sterke ammoniakgeur. Hebben de brandweer erbij gehaald en die zegt van ja, je moet oppassen. Het is eigenlijk net als met de mest bij een boer, waar ook ammoniak vrijkomt. Er is kans op explosiegevaar. Dus vandaar dat we gezegd hebben, we moeten hier die huizen ontruimen, de weg afzetten en met een veiligheidsunit en perslucht de werkzaamheden uitvoeren.
2: De huizen zijn onderdeel van het ecologisch woningbouwproject Het Groene Dak. Het milieu staat hier voorop. Zo staan er bijvoorbeeld zonnecollectoren op het dak en verdwijnt het douchewater niet in het riool, maar gaat het gezuiverd de tuin in. 10 woningen hebben een composttoilet.
4: De bedoeling was dat er het materiaal door het composteren heel erg zou verminderen. Dat hou je dus veel minder over en hoef je af en toe er wat mooie compost uit te halen. En dat lukte dus niet. Dus wat je in het toilet doet, dat bleef allemaal een beetje in zijn oorspronkelijke staat. Het klonterde samen, maar het composteerde niet echt.
5: Waarschijnlijk is het omdat de temperatuur in de kelder te laag is. Compost heeft toch een bepaalde temperatuur nodig om om te zetten, zeg maar. En de materie bleef te nat.
2: De bewoners probeerden van alles om het proces alsnog op gang te brengen.
5: Nou, af en toe afdalen in de kelder en proberen zoveel mogelijk lucht in de compost te brengen door het om te scheppen. Maar ja, dat viel allemaal niet mee, want het is in de kelder, in een bak die lastig te bereiken was. Dus het was allemaal niet heel makkelijk.
6: Ook geen lekker fris karweitje, lijkt me.
5: Nee.
6: Dus u is eigenlijk wel blij dat jullie er vanaf zijn?
5: Nou, op een gegeven moment waren we het echt helemaal beu. Ja.
2: En dus werden 8 jaar na de installatie de toiletten weer opgedoekt. De afgelopen 1,5 week moesten de bewoners gebruik maken van een noodtoilet voor de deur van hun huis. Binnenkort krijgen ze een waterbesparende wc en een aansluiting op het riool. Toch beschouwen ze het experiment niet als mislukt.
4: In zekere zin is het experiment geslaagd, want er is een resultaat. Het resultaat is niet doen.
6: Dat is een hele positieve benadering.
4: Ja, maar je moet experimenteren, je moet risico's nemen om erachter te komen of het werkt of niet. En een heleboel andere dingen die we geprobeerd hebben, die werken wel heel goed. Dus daar zijn we heel blij mee. En dit is, nou ja, dit is inderdaad advies niet doen.
2: Alleen door er dagelijks veel tijd in te stoppen kan een composttoilet functioneren. Maar dat gaat de bewoners van het Groene Dak net iets te ver.

0: In het jaar 2000 maakte de legendarische Dik voor Mekaar show een opvallende comeback op de radio. Het programma van André van Duin had in de jaren 70 en 80 enorme scharen fans opgebouwd met absurde humor, typetjes en grappige sketches. De terugkeer zorgde voor veel nostalgie bij luisteraars die met het programma waren opgegroeid. Ook televisieprogramma's besteden aandacht aan de comeback, waaronder een item bij RTL 5. De terugkeer bewees hoe populair klassieke radioprogramma's nog altijd zijn.
1: Bijna 15 jaar terug was het, op Hilversum 3 toen nog. Lang twijfelde André van Duin en Ferry de Groot of de onzinhumor van toen nog houdbaar was. Vorig jaar besloten ze het toch weer te proberen. De rest ging vanzelf.
2: Meteen was het weer, ik riep ja, en hij riep weer, ik dik. En zo, dat ging eigenlijk vanzelf. We hebben het de eerste keer op de televisie gedaan bij Spijkerman. Omdat het was helemaal niet de bedoeling, maar in dat spelletje, we wisten niet wat anders moesten doen. En dat was toen al meteen weer zo'n succes. En toen hebben we eigenlijk, ondanks dat elke week kwam ik mensen tegen die zeiden, die dik van elkaar, je moet weer terug. En toen zei ik van, nou nee, dat was toen leuk. Maar toen ging het weer en iedereen reageerde leuk. En dacht, nou oké, dan doen we het weer. Ja?
1: En zo ging dat in de jaren 70.
3: Wat krijgen we vanmiddag?
4: Nou, er komt van alles te groot. Jij hebt voor de artiesten gezorgd. Wie komt er allemaal? Zal dat worden?
1: De oude typetjes uitproberen op een nieuwe generatie. Moet kunnen, want de figuren zijn tijdloos.
2: Ja, er worden iedere dag weer nieuwe meneer de Grote geboren. Dat is oenige mensen, die zie je in je omgeving. Ja. Wij vergroten dat misschien een beetje uit, maar...
5: Ja, de typetjes blijven natuurlijk. En de typetjes gaan er worden ook niet oud. Net als Donald Duck, die wordt ook niet ouder.
6: Dikke Leo van een showtrap in een glitterjasje. Nou, die zit er lekker uit.
3: Die zit er heel goed uit.
6: Die is lekker bijgekomen.
3: Nou, zeker.
6: Maar wel zaar.
3: Die is niet ouder geworden.
7: Goedemiddag, meneer van elkaar.
1: Kippenvel voor fans, zoals Henk Blom. Voor de oprichter van het Dik voor elkaar genootschap wordt de zaterdagmiddag weer een ritueel. Net als vroeger.
8: Elke zaterdag de bandrecorder klaarzetten en dan alles opnemen. Dus ja, zo krijg je een hele grote verzamelband terecht dan.
6: Harry Nack, waar is die? Die zou hier moeten zijn. Waar is die nou?
9: Ik sta in de NCRV-kantine.
1: Maar tegenwoordig is het niet meer NCRV. Dik voor elkaar is nu bij...
10: De grootste familie van Nederland.
2: Uiteindelijk had de Tros de beste kaart van ons. Dus die hebben we gekozen. En ze hebben een mooie uitzendtijd, 11:30. Dus nog een beetje in vergelijking met vorig jaar. Of met 15 jaar geleden, want dan zaten we om 13:30. En weer op 3. Dus we zitten eigenlijk een beetje op de oude golflengte.
6: Tegen die Ralle Wimbar, moet ik daar nou ome tegen zeggen?
11: Nou, dat lijkt me leuk.
6: Zo de mieter op. Hoppa, rechtstreeks uit Sydney. Daar is hij weer.

0: Het tweede seizoen van Big Brother zorgde in 2000 opnieuw voor veel gesprekstof. Niet alleen de dagelijkse gebeurtenissen in het huis hielden kijkers bezig, maar ook het onverwachte vertrek van verschillende bewoners. Sommige deelnemers hadden de druk van het constante cameratoezicht niet aangekund en besloten vroegtijdig het huis te verlaten. Daarmee werd duidelijk hoe zwaar het sociale experiment eigenlijk was. Big Brother bleef een enorme kijkcijferhit en groeide uit tot een van de meest besproken televisieprogramma's van die tijd.
1: 8 dagen lang bepaald dat deze 3 mensen, Koos, Bianca en Robin, de finalisten zouden worden. Hoe dat is gegaan, hoe jullie hebben gebeld, hoe die exits allemaal zijn verlopen. Daar hebben we een filmpje van gemaakt en dat laten jullie nu zien.
2: Wat is het? Oké. That's it.
3: Ook dit jaar werd er weer massaal gebeld door de kijkers van Big Brother. Het belgedrag viel nooit te voorspellen en het had meer dan eens een grillig verloop. De ene week kon je de populairste bewoner zijn. Een week later kon de kijker negatief gedrag meedogenloos afstraffen.
2: Ik vind nogmaals dat ik nog wel wat kan laten zien hier. Dat ik de nominatie niet eerlijk vond. Ik wil dus als voorbeeld en als boodschap stellen dat ik er niet uit ga.
3: Een verkeerde opmerking of een verkeerde daad was genoeg. Voorbeelden te over van momenten waarop de kijkers massaal belden om een bewoner weg te stemmen.

Robin die een kip schopte. Desiree die eerst Robin kuste en hem toen nomineerde. En Hieke die misschien net iets te graag naar huis wilde. Eén ding werd meer dan duidelijk. Uw stem heeft het verloop van Big Brother bepaald. En u kunt nu nog steeds meebeslissen in de laatste uren van Big Brother 2000. Door te bellen bepaalt u wie er dit jaar wint. Say what I'm gonna say.

Dit was het tweede uur van De Wonderjaren op MFM Brabant. We hoorden muziek uit de tijd van mp3-spelers, drukbezochte chatboxen en de eerste grote reality shows op televisie.

Ook dit uur kwamen herinneringen voorbij aan nieuws, gebeurtenissen en dingen die Nederland bezighielden rond de eeuwwisseling. Straks hoor je het radio nieuws en daarna is MFM Brabant weer gewoon bij je terug.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het is zondagavond 7 uur en dat betekent tijd voor een uur lang Jazz on Sunday bij MFM Brabant. Vanuit de studio aan de Angelenweg is uw gastheer vanavond Marcel Bouwman.
1: Een heel goede avond, luisteraars. Fijn dat u weer luistert naar Jazz on Sunday. Ja, we zijn niet voor niks, hè? Al bijna 30 jaar uw wekelijkse wegwijzer. Nationale, internationale jazz en gewoon op uw eigen zender, MFM Brabant. Tegenover mij, achter de knoppen en de schuifjes, zit Frank van der Vloed. Hij zorgt voor de techniek en wij gaan meteen naar muziek.

Dat was een heerlijke blues. Als begin van Jazz on Sunday van vandaag, Ray Brown Trio. En ze werden hierbij gestaan door de gitarist Emily Remier. Het nummer heette Mistreated but Undefeated Blues. Het waren eigenlijk prachtige zomerdagen. Ja, een beetje regen de afgelopen dagen. Maar ik heb de afgelopen weken ontzettend veel gefietst. En als je fietst, kom je in een soort reflectieve sfeer terecht. En dan ga je denken, heerlijk hè, zomer, zomertijd, summertime. Ja, zo ga je associëren. Wat is nou eigenlijk de leukste uitvoering van summertime? Ja, er zijn natuurlijk heel veel. Hè. Ontzettend veel mensen hebben dat op het nummer gezet. Dat nummer van George Gershwin. Maar ik koos voor u vandaag deze, want die vind ik heel erg mooi. Hij is opgenomen in 1988 tijdens het Fujitsu Concord Jazz Festival in Tokio. Daar stond het Ray Brown Trio, ook weer het Ray Brown Trio, op het podium. En Brown had dit nummer op zijn playlist gezet. Het begint heel erg ingetogen. Je kunt eigenlijk, heb je niet in de gaten dat Summertime gespeeld wordt. Dan gaat de pianist Gene Harris gaat er een paar fraaie muzikale omzwervingen van maken. Je herkent het, dat wordt Summertime. En uiteindelijk wordt het een swingende boogie-woogie versie. En het Japanse publiek laaiend enthousiast. Ik laat u genieten van een hele leuke versie van Gershwin's Summertime.

Ja, hij werd al afgekondigd door Ray Brown zelf, Gene Harris. Geweldig nummer, hè? Summertime. Ik vind het een van de leukste uitvoeringen van Summertime. Eerst weet je niet wat er komt en aan de hand wordt het een hele opgewekte boogie-woogie versie. Gene Harris, ik dacht van nou, misschien moeten we daar toch even mee verder gaan. Want Gene Harris is wat je noemt een musician's musician. Het is geen enorm grote naam, geen Oscar Peterson of Count Basie of zo. Of iets later dan Herbie Hancock, Brad Meldow. Maar een pianist die bij collega-pianisten en bij muziekliefhebbers enorm aanzien geniet. Hij heeft een mooi warm geluid. Hij heeft een stijl die door blues en gospel geïnspireerd is. Voor enkele grote klavierleeuwen schreef hij blues. Twee daarvan laat ik u vanavond horen. De eerste droeg hij op aan Ahmed Jamal. En hij heet heel eenvoudig Ahmed Blues. U hoort Gene Harris, daarnaast op bad Luther Hughes, op drums Paul Humphrey en Roy Ashetee op gitaar in Ahmed Blues. MUZIEK

Gene Harris met zijn interpretatie, zijn eigenlijk hommage moet ik zeggen, aan Ahmed Jamal, Ahmed Blues. Die Ahmed Blues die nam Gene Harris op in 1994 op het album Funky Jeans. En dat album dat opent met weer een hommage. Een van de grote pianisten die we kennen is natuurlijk Count Basie. En hij schreef daarvoor een blues. En waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Hij noemde het doodgewoon blues voor Basie.

0: Tijd voor de Jazz on Sunday jazzagenda.
1: Ja, en vorige week hadden we eigenlijk nog niet zo heel veel te melden, maar langzaam maar zeker ontwaakt Brabant uit zijn zomerrust. En ik heb een hele leuk concert voor u volgende week. Woensdag 26 augustus, Podium Azijnfabriek in de Triniteitsstraat in Den Bosch, Stochelo en Moses Rosenberg Trio. Ja, daar hoef ik eigenlijk verder niks van te vertellen. Dat is Gypsy Music van de bovenste plank. Volgende week woensdag in Den Bosch. En ik heb nog twee aanraders, maar ja, daarvoor moet je naar de Randstad. In Den Haag, 27, 28, 29 augustus, Jazz in de Gracht. Jazz op pontons, op bootjes in Den Haag. Met op donderdag het Joris Roelofs en Han Benink duo. Ongeveer 7:15 op het Cuvo-podium aan de Dunne Bierkade. En om 9:15 Ellen Zelina, Ben van Gelder, Clemens van Veen en zij spelen op het Engelhardpodium. Dat is aan het Groenewegje, ligt allemaal een beetje in de buurt van elkaar. En op vrijdag, Jazz in de Gracht van Den Haag, Simon Richter en Vincent Koning. En daar heb ik ze gauw de tijd niet van kunnen vinden, maar dat moet ergens tussen 5 en 9 moet dat ergens beginnen. Jazz in de Gracht in Den Haag. En dan ga ik een weekje verder, vrijdag 4 september, in het Bimhuis in Amsterdam, Jasper Blom en Ben van Gelder. Zij presenteren daar hun nieuwe groep Crosswords. En ze maken muziek in de traditie van legendarische groepen als Sonny Rollins Trio of het Jerry Mulligan Paul Desmond Quartet. Geen akkoordinstrumenten, dus geen gitaren, geen piano's. Maar naast Blom en Van Gelder, Herman Mehari op de trompet, Phil Durkin de contrabas en Wouter Kuhne, geweldige drummer, op drums. Volgende week vrijdag 4 september in het Bimhuis in Den Amsterdam.
0: Heeft u een vraag of opmerking voor Jazz on Sunday? Stuur uw e-mail naar mfm.jazz@gmail.com. U hoort van ons.
1: En van die nieuwe formatie van Jasper Blom en Ben van Gelder, Crosswords, ik heb er nog geen opname van kunnen vinden, maar ik vond het wel een mooie gelegenheid om eens een legendarische LP van Jerry Mulligan en Paul Desmond weer een keer uit de kast te halen. In 1957 werd die titeloos uitgebracht. Het was het Jerry Mulligan Paul Desmond Quartet. En later werd hij gedoopt door Blues in Time, want dat was ook het openingsnummer van de LP. Compositie van Paul Desmond en ik laat u er graag een keer nog naar luisteren. Paul Desmond op alt-saxofoon, Jerry Mulligan op de baryton, Dave Bailey op drums, Joe Benjamin op bas. Een hele leuke uitvoering, bijna 9 minuten. Blues in Time.

Paul Desmond en Jerry Mulligan, Blues in Time. Ja, en daarmee zijn we weer terug bij waar ik vorige keer Jazz on Sunday mee eindigde. Bij de cool jazz van de Amerikaanse West Coast, medio jaren 50 van de vorige eeuw. Art Pepper, Chet Baker, Dave Brubeck, allemaal bekende namen. Maar een minder bekende naam is de naam van Harold Land, saxofonist Harold Land. Hij had weliswaar verwantschap met al die muzikanten in de West Coast scene. Hij woonde ook heel lang in Los Angeles. Maar hij gaf aan die coole muziek toch een eigen draai. Een draai die wat meer in de richting van de bebop ging. In mei 1960 bracht hij op het Verve label de LP West Coast Blues uit. En daarin omringde hij ze met een keur van topmuzikanten. U hoort Wes Montgomery op gitaar. U hoort Joe Gordon op de trompet. Barry Harris op piano. Sam Jones op de bas. Louis Hayes, het bekende duo, achter de drums. Ik laat u luisteren naar een mooi nummer van Harold Land. De West Coast Blues.

West Coast Blues van Harold Land en zijn kompanen. Het blijft toch lekkere muziek, die West Coast muziek. Lekker ontspannen, lekker relaxed. Je zou denken, oh, daar wil ik ook graag wonen aan de West Coast van Amerika. Hoewel, zo leuk is om naar Amerika te wonen op dit moment, ik weet het niet. De aanleiding vorige keer was die nieuwe cd die Josh Nelson heeft gemaakt samen met de Osse-drummer Kevin van der Elzen. En daar liet ik u vorige keer twee stukken van horen. Daar wil ik u deze aflevering van Jazz on Sunday nog twee stukken van laten horen. Kevin, u kent hem misschien, we hebben een paar keer is hier al te gast geweest. Ik hoop eigenlijk dat hij in januari, dan zou hij weer naar Nederland komen, dat hij toch weer aan kan schuiven bij Jazz in Yucktown. Bij Jazz in Yucktown, hè. Bij Jazz on Sunday vanzelfsprekend. Dan kan ik hem wat meer vragen over alle muziek die hij aan het maken is, alle projecten die hij mee bezig is. Eigenlijk heel leuk dat een gewone Osse drummer het zover heeft geschopt. Ik ga nog twee nummers u laten horen van die mooie cd, West Coast Echoes, Josh Nelson samen met Kevin van der Elzen. En het eerste nummer is een nummer dat gewijd is aan een wijk, een specifieke wijk in Los Angeles, en het heet Chinatown.

0: is een mooi nummer dit, Chinatown, George Nelson. Of het nou helemaal een voorbeeld is van West Coast Jazz, ja, daar kun je over reden twisten. Maar het blijft mooi, die prachtige interactie tussen piano en zijn bassist. Maar ik wil u toch afsluiten met een echt West Coast nummer. Een compositie van Terry Gibbs, gespeeld door George Nelson en Kevin van Elzen. En ik heb ook gezegd, ik ga hem echt in januari een keer uitnodigen, zodat we kunnen bijpraten. Wij gaan eruit met nummer van Terry Gibbs, maar eerst vanzelfsprekend de jingle.
1: Uitzending Jazz on Sunday gemist? Ga naar DTV Nieuws. .nl/radio/gemist.
0: En met Townhouse 3 van de CD West Coast Echoes sluiten we deze aflevering van Jazz on Sunday af. Mijn naam is Marcel Bouwman. Ik zocht de muziek voor je uit. Ik hoop dat u met plezier geluisterd heeft. En zoals elke zondag, Frank van der Vloed zat voor de techniek tegenover mij. Volgende week, zelfde tijd, 7 uur, zelfde zender, MFM Brabant, weer een aflevering van Jazz on Sunday. Wij gaan eruit met de Townhouse 3.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Jon van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is NFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is NFM.
1: NFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Komers Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
3: Heet jij Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Etje Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is jouw muziek.
1: Dames en heren, pennen neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

Hoor jezelf. MFM. Oh.

deserts of Sudan and the gardens of Japan.

Arapaho, move their body to and fro.

bye.